0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Björn hier van Björns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
4: De beste plek voor jou, NVM.

0: The dream becomes corrupted when we seek happiness outside ourselves. When we look for love, for validation, for fulfillment in the external. True happiness, true love, true fulfillment.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
3: Welkom. Dit

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1 plus 1 gratis. Alle Nivea ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
6: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
7: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Vandaag de energiecrisis. Morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.

0: of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
6: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
6: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies en mix 2 voor 6 euro. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
14: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
15: De beste plek voor jou, NVM.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Wat een geld!
10: 18.000, godverdikke me.
11: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
12: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
13: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
14: Oranje. De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus alle Lay's Flat en Max 1+1 gratis. Alle Nivea ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
15: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
16: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
17: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
18: De beste plek voor jou, NVM.
19: King Distortion.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
7: ANWB en gaan.
8: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
9: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
10: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
6: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
17: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
18: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
19: Eén man. 30 boeken. Eén kast. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
20: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
21: Hola, ¿dónde está mi casa?
20: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
21: Paella, paella.
20: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
21: Buenas noches.
20: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
22: De energietransitie is onmogelijk.
23: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
19: Welkom. Dit is Kink Distortion.

from me. Less falling away from me.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oeh, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker.
0: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
7: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
8: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week met Praxis Plus, een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
11: Praxis.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
15: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: King. Distortion.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink.
2: Ja! Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op Belsimpel kijken.
3: Want Belsimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Power vaatwastabletten, 40 stuks voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
7: Zie je nou wel, ze ruikt me.
8: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
12: we Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu. Bij Zalando.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
15: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
16: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
17: De beste plek voor jou, NVM.
18: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
6: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Goedemorgen!
3: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek-style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser, maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
9: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
9: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Oh, wat een goal!
14: Goal?
15: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1+1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
14: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: ANWB zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
12: Praxis.
13: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
14: De beste plek voor jou, NVM.
15: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
18: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
19: Hola, ¿dónde está mi casa?
18: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
19: Paella, paella.
18: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
19: Buenas noches.
18: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
20: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
21: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hè? Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink. Social deal, beauty deals, take one en actie, bo.
5: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry, bo, het is beauty.
5: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Kruidvat Goes Korean. Of nou ja, Korean Goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
4: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
3: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
4: Wat doe ik aan?
3: Shop nu. Bij Zalando.
5: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
6: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
7: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Distortion.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
6: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
7: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen. Niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
14: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar Odido.nl. Tot zo!
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
11: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
12: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
11: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
14: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
15: Een ijskoffie voor mevrouw.
14: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
16: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
17: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest. Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
0: Kink!
2: Kink Distortion.

0: Distortion. Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle alcoholvrije bieren 1 plus 1 gratis. En heerlijk knapperige Jumbo chips voor maar 99 cent. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is Dia van Jumbo.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Kessie,

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
2: Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water ontharden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Get ready for the OG.
11: All y'all bitches wanna look like me.
12: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker.

0: van meer dan 1 miljoen boeken, zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Kink Distortion.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
9: Social deal, deals die je niet mag missen.
10: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
12: oranje. Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
16: Welkom, dit is Kink Distortion.

again. I have lost control again and again. I'm breaking down.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Kink.
5: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Sappige burgers. Kies in mix 2 voor €6. En alle soorten meloen met 25% korting. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
11: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
12: Brussel-Zuid.
11: Hé, nu al?
10: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
13: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
14: Pas je eindelijk het perfect.

0: het juiste potje? Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
4: Dat gaan we vieren.
3: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
5: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
4: Dat gaan we vieren.
3: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Zie je nou wel, ze ruikt me.
9: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
11: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
10: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
15: Hola, ¿dónde está mi casa?
14: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
15: Paella, paella.
14: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
15: Buenas noches.
14: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
16: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
2: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
2: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee, Plus.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
4: we Oranje. Ook bij Plus. Plus spare ribs 500 gram, 3,99. We doen met je mee, Plus.
6: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming. 1+1 gratis.
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
9: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je thuis. Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
13: bestreekt. De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.

0: Distortion.
1: Kink. Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1% gratis. Alle Nivea, ook 1% gratis. En tickets voor attractiepark Toverland, tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
7: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
8: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
9: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
10: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
11: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
12: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
13: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
14: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad. Waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
16: Kink Distortion. Everything loud.
15: Distortion.
17: Kink. Welkom bij deze Graspop Party.

0: Distortion.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonnen Uur, hier bij Kink Distortion. Je hoort is juist paranoid, want Black Sabbath-gitarist Tony Iommi has been awarded an MBE, oftewel Member of the Order of the British Empire. Oftewel, hij is nu lid gemaakt van de Orde van het Britse Gemeente Best en kan dus in de toekomst zelfs geridderd worden. En dan wordt het dus Sir Tony Iommi. Ik vraag me eigenlijk oprecht af of dat die man dat ooit in zijn leven had gedroomd dan wel had gedacht. Maar het is een leuk feitje om van deze aflevering van Björn's Betonnen Uur hier bij King Distortion mee te beginnen. De Graspop Party dus verwacht vandaag niet wel een aantal bands die daar staan. Maar voor de rest hebben we natuurlijk ook gewoon een heleboel andere muziek. Nou, wat kun je dus allemaal verwachten tot de klok van 5 uur? Nou, in ieder geval Mastodon gaat voorbij komen. De primeur van State Power, die ik gisteren al even bekend maakte. Sabaton komt voorbij. Drain, Wild Blaze, Anthrax, Death, Eminence, Bring Me The Horizon. En uiteraard ook gewoon wederom een groep van de Metal Factory. Deze keer is het de thrash metal groep die hun kunsten gaan vertonen, zou je kunnen zeggen. Maar eerst gaan we verder met een band die 11 juli in de Melkweg staat in Amsterdam. En waar wij tickets voor weggeven. Dat doen we via de socials van Björn's Betonnen Uur en King Distortion. Dus je moet even daar naartoe gaan. Mocht je namelijk naar de show van Biohazard. Want daar heb ik het namelijk over. Mocht je daarbij willen zijn. 11 juli staat hij namelijk in de Melkweg in Amsterdam. Van de plaat State of the World Address uit 1994. Wat mij betreft een van de beste tracks die ze ooit hebben geschreven. Dit is Down for Life van Biohazard. Hier bij Björn's Betonnen Uur op King Distortion.

Bring Me The Horizon met Black and Blue. Het is een opnieuw opgenomen variant van de track Black and Blue. De originele track staat namelijk op de plaat Count Your Blessings, die 20 jaar geleden verscheen. En de band heeft de plaat dus nu opnieuw opgenomen. Count Your Blessings dus. En die gaat dus binnenkort scheiden. 10 juli moet die gaan uitkomen onder de noemer Count Your Blessings Repented. En er staan trouwens geen 10 nummers op die track, maar er staan 11 nummers op die track. Dat betekent dat er een extra track aan toegevoegd is. En als je momenteel op de playlist gaat kijken in Spotify, dan staat er bij plek nummer 11 ook track 11. En dat kan twee dingen betekenen. Of de track die heet track 11, of de titel van track 11 moet nog bekendgemaakt worden. Dat kan natuurlijk allebei. Vorige week kwam Imminence uit met The Sword That Never Bends. En dat is de weekly pit van deze week hier bij Kink Distortion.

Sports Dead Never Band van Eminence. Vorig jaar sloten ze hun The Black tourcyclus of albumcyclus af. En nu is er dus nieuw materiaal verschenen. Dat overigens uitgekomen bij het gerenommeerde Sumerian Records. Maar dat eventjes geheel tezijde. Ik heb zo dadelijk wederom de track Misbehave van Wild Blaze voor jullie. De band wist vorige week via de socials van Björn's Betonmuur en King Distortion een hoop luisteraars te overtuigen om op hun te stemmen voor de pitch. Maar nu eerst een band waar ik komend weekend enorm naar uitkijk op Graspop Metal Meeting. En als je nu bij je eigen denkt, hey, maar jij bent daar toch al en je zit nu ook in de studio. Ja, sorry, een klein beetje radiomystiek ga ik nu kapot maken. Deze show is gewoon op voorhand even opgenomen, want dat was voor nu even het makkelijkste. Maar een van de bands waar ik enorm naar uitkijk is Anthrax. Ik zag ze 2 weken geleden al even optreden op South of Heaven in Maastricht. En het was een heerlijke, lekkere, energieke show. En voor een band die al zo lang meedraait, is dat toch echt wel uniek te noemen. Got the time, dit is Anthrax.

0: Thorns Betonuur. De Pitch.
1: Ik heb zo dadelijk nog meer tips voor je voor het Graspopfeestje. Maar eerst is hier Wild Blaze met Misbehave.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
4: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
8: Goedemorgen!
9: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Dit is Kink Distortion.

0: Hypervigilance van Drain, afkomstig van de plaat California Cursed. En ik heb echt enorm veel zin in die set van Drain. Ik vind die band echt heel erg tof. Sinds dat ze sinds 2020, waar deze track op staat, California Cursed, op mijn radar is verschenen, kan ik die band niet loslaten. Ik vind die echt heel erg tof. Komende vrijdag, oftewel morgen om 5:30 op Jupiler Podium op Graspop, lekker buiten. Ik heb daar echt enorm veel zin in. Had ik al gezegd dat ik daar zin in had? Nou, volgens mij wel, hè? Maar toch, ik heb er echt enorm veel zin in.
1: Ik weet het, het is flauw, het is flauw.
0: Zoals je afgelopen dinsdag hebt meegekregen, ben ik weer gestart met wederom de derde ronde in een samenwerking tussen de Metal Factory en Björn's Bottomley op King Distortion. Waarbij we studenten van de Metal Factory een klein podium geven door het feit dat ze dan een track mogen schrijven die ik ga uitzenden. En daarnaast ga ik ook even met de studenten in gesprek om gewoon een kort interview af te nemen met hun over de track die ze geschreven hebben. En deze week is dat de Thrash Metal Groep. Ja. Welkom, tof jullie zijn. Schoolopdracht van de Metal Factory in samenwerking met Björn's Bottomley op King Distortion. Leuk dat ik hier weer te gast mag zijn. De schoolopdracht die jullie hadden was schrijf een thrash metal nummer. Wat ik mij afvraag is, wat is voor jullie eigenlijk een beetje de definitie van thrash metal? En misschien ook belangrijker, welke bands hebben jullie beïnvloed?
2: Oeh, dat is een moeilijke. We hebben denk ik allebei wat nummertjes van Testament toegevoegd.
3: Ja,
2: hè?
3: Vooral Testament voor mij.
2: Ja. En ik weet dat Van Bram, die heeft wat toevoegingen van, hoe heet het ook alweer, Onslaught.
3: Ja.
2: Hebben we er echt bij gepakt, maar ik denk dat onze voornaamste invloeden kwamen van de Megadeth Testament-achtige kant van de thrash metal.
0: Oké, okay, cool. Dus dat zijn voornamelijk mensen die jullie bij het schrijven een beetje hebben beïnvloed, zou je kunnen zeggen.
3: Ja. Ja.
0: Oké, okay, dan hoor ik jullie allebei zeggen Testament.
2: Ja.
0: Is daar een speciale voorliefde voor Testament? Of zeg je van nee, ik vind dat gewoon een toffe band?
3: Ja, ik vind Testament gewoon echt heel vet.
0: Ja, ja. Okay. Cool, cool. De opdracht die jullie moesten maken was schrijf een thrash metal nummer. Met eigenlijk een stukje een soort van geschiedenis input erbij. Bij jullie ging die over de heksenvervolging eigenlijk.
2: Ja.
0: Wat ik mij afvroeg is, hoe zijn jullie daarin te werk gegaan? Kunnen jullie mij en de luisteraar gewoon eens meenemen van het moment dat je de opdracht krijgt tot, nou, laten we zeggen, het opleveren van de track?
3: We hebben vooral gewoon eerst een idee uitgedacht van oké, waar gaan we het dan precies over hebben? Want ja, de heksenjacht is gewoon best wel een breed onderwerp. En we zijn het toen eigenlijk gewoon terug gaan halen naar nu. Want heksenjachten zijn eigenlijk gewoon mensen die als scapegoat worden gebruikt. En dat gebeurt eigenlijk nu nog steeds.
0: Oh, oké. Okay.
3: En ja.
2: Ja, dus wat is het? We hebben die heksenjachten. Zeker omdat de heksen wordt natuurlijk heel erg geassocieerd met vrouwen. En dat was vroeger zeker ook het geval, maar niet alleen. Maar we hebben hem nu besloten juist extra daarop te betrekken en hem dan te gaan vergelijken met femicide.
0: Oh, oké. Okay. Interessant standpunt inderdaad. Vind ik een hele mooie benadering daarin. Van waar die keuze? Ik bedoel, je had ook gewoon heel makkelijk kunnen zeggen, we gaan gewoon verhalen schrijven over een heks in de 15e eeuw die verbrand is, bij te spreken.
3: Nou, ik vind het gewoon heel vet om bij muziek gewoon echt een verhaal te hebben wat oprecht ergens over gaat en niet wat gewoon een beetje is.
0: Ja, sprookjes, ja.
3: Ja.
0: Hoe zijn jullie daarna verder te werken? Want je hebt eigenlijk bewust gekozen om te zeggen, nou, we halen hem naar vandaag de dag toe. We gaan eigenlijk het onderwerp femicide daarin aanhangen eigenlijk. Hoe ben je toen begonnen met schrijven? Want je bent begonnen met een concept, denk ik, of niet?
2: Ja, het idee was toen inderdaad, we zaten eraan te denken van, hey, hoe gaan we dat verwerken? En het moment dat het voor ons klikte, hey, witch hunts gaan niet alleen over de specifiek heksen. Het gaat gewoon over dat er een slachtoffer wordt gekozen omdat er iets in het algemeen fout gaat. En het moment dat we besloten, hey, het gaat eigenlijk meer over de scapegoat dan over specifiek heksen. Hebben we kunnen besluiten, hey, dit is waar we ons verhaal op willen gaan baseren. Maar toen hebben we als eerste nog steeds onderzoek moeten doen naar, hey, wat voor soort witch hunts en dergelijke zijn er nou allemaal gebeurd. Want je kan niet zeggen, hey, we schrijven over de witch hunts en dan op geen enkel punt daadwerkelijk de witch hunts niet benoemen.
0: Nee.
2: Benoemen.
0: Dus je bent ook eigenlijk de geschiedenis ingedoken en je zegt, van, nou, dit zijn bepaalde aanknopingspunten en daar gaan we mee aan de slag.
3: Ja.
0: Heel tof, heel tof. Hoe zijn jullie volgens met schrijven begonnen? Gewoon met een riff of is het een...
3: We zijn met z'n tweeën een beetje gaan jammen.
2: Ja, wij zijn inderdaad met z'n tweeën gaan jammen. We hadden toen natuurlijk de hele mooie situatie. We hadden 2 weken om te komen met de eerste drafts van een volledig nummer.
0: Mm-hmm.
2: En in die tijd hadden we de mooie sneeuwstorm in Nederland dat we met z'n allen niet naar school konden komen. En wij, dus we hadden, het was echt zo'n hele mooie situatie van oké, schakelen. En wij waren toevallig allebei dicht genoeg bij Dynamo dat we nog steeds gewoon hier konden komen, naar zo'n oefenruimte konden gaan en gewoon met z'n tweeën konden jammen. En dat is toen inderdaad waar we echt gewoon ideeën tegen elkaar hebben gegooid. Caitlin heeft wat riffs bedacht, ik heb wat riffs bedacht. En op een gegeven moment heb ik een riff erbij gepakt die ik eerst van plan was te gebruiken met mijn band. Maar ik dacht, ja, maar die is gewoon gebaseerd op veel pinch harmonics. Dus die klinkt uniek en dat vond ik wel een beetje passen bij de heksen. En dat is ook wat Caitlin zegt. Dus dit idee hiervan matcht heel erg met wat we eigenlijk willen.
0: Ja, ja, ik vind de track te gek. Dus daarvoor mijn complimenten. Mag ik jullie danken voor jullie tijd? Voor dat ik weer even aan mocht schuiven bij jullie om deze track in ieder geval te bespreken met jullie.
2: Ja, absoluut. Super bedankt.
0: Top, dankjewel. De thrash metal track van de groep studenten van de Metal Factory in Eindhoven. En dit project gaat nog een tijdje door. De komende weken kun je vaker nummers horen die geschreven zijn door studenten van deze groep, of van deze school moet ik zeggen. In totaal hebben we, even uit mijn hoofd, ik dacht een negental tracks te gaan. We hebben er nu al twee opzitten. Afgelopen dinsdag de nu metal track en bij deze dus de thrash metal track. Nou, wellicht dat we ze ooit nog een keer allemaal gaan verzamelen of iets dergelijks. Zou het wel leuk vinden om daar een digital release of zo iets dergelijks van te gaan maken. Voor nu, de laatste mededeling. Thrash metal van

Victoria. Primo Victoria van Sabaton. En als deze tonen zijn uitgestorven over de Desselse wei, dan zou het zomaar kunnen zijn dat de Graspop 2026 echt alweer op zit. De band staat namelijk als afsluiter geboekt op het hoofdpodium van het festival op zondagavond. Ik ga die show waarschijnlijk niet meer meemaken, aangezien de show om 11 uur begint en ik dan ongeveer onderweg ga rijden naar huis. Want ik moet maandagochtend gooien voor de baas aan de slag. Het is wat het is. Gisteren maakte ik bekend dat ik vandaag ook weer een primeur heb voor jullie. En dit keer is die van State Power. De band speelde zo'n beetje alles al plat wat er plat te spelen viel aan festivals. Met alle respect, met maar 2 EP'tjes in de kontzak. Ik vind dat indrukwekkend te noemen. De band gaat nu dus uitkomen met een complete plaat. 26 september staan ze in de Helling in Utrecht met een Curselifter, met een Karma Bahar, met Coal Mine Canary en Primitive Bliss. Morgen gaat deze track verschijnen. The Sin of Empathy. En op 28 augustus gaat de plaat uitkomen. Hyperstition heet die. Die gaan ze uitbrengen op hun eigen label, getiteld Parasocial Records. En ik ben heel trots dat ik dit aan jou mag aanbieden als primeur voor vandaag. The Sin of Empathy, dit is...

Met Blood and Thunder zijn we alweer bij de laatste aangekomen van dit uur van Björk's Betonuur hier bij King Distortion. Deze graspop editie van de show. Leuk dat je bent aangeschoven, leuk dat je mee hebt geluisterd. En mocht je toevallig nog deze show terug willen luisteren, dan kan dat via de socials, via de podcastkanalen van Kink. Dat is kink.nl/podcast of via de Kink app. Daar heb je ook een tabblad podcast. Daar kun je me ook terugvinden om terug te beluisteren. De laatste track van vandaag is van een band die wel op graspop staat, maar niet op graspop staat, want het is gewoon Death and Dest. Zelf staat er niet, want Chuck Schuldner is natuurlijk al lang niet meer onder ons. Maar oud-bandleden van Death staan er wel met Death to All. En die zag ik een paar weken geleden al in Maastricht. En dat was echt heel erg tof. Dus ik ga daar gewoon wederom naar kijken. Gewoon puur omdat het kan. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Björk's Betonuur. Ik weet graag nog even bij dat je tickets kunt winnen voor de show van Biohazard. 11 juli in de Melkweg in Amsterdam. En daarvan moet je bij de socials zijn. Daar moet je even je concertmaatje taggen. En dan maak je automatisch kans. 2 tickets voor de show van Biohazard. Voor nu zeg ik gedag. En ik hoop dat je van harte mij volgt op de socials. Omdat je dan lekker veel meekrijgt van het Graspop Metal Meeting Feestje in België. Laatste van vandaag is van Death. Dit is Crystal Mountain.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
8: we Oranje. Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is Live en Puur, het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de lage landen. En nog een weekje en dan hoor je ons vanaf Jera on Air. Maar tot die tijd zijn we nog even in de huiskamer van onze vertrouwde studio. En vanmiddag hebben we weer een band staan en wat voor eentje. Anders dan hun naam doet vermoeden, zullen ze een lekkere bak herrie door jullie speakers laten knallen. En verder gaan we uiteraard weer even een paar festival langs. Heeft Jelle een lekkere go uitgezocht en heb ik weer een weetje waarvan je nog niet weet of je er iets aan hebt. Maar voor nu doorbreken we eerst de stilte van vandaag. Hier is Devon to Death.

0: Zo dan, iedereen wakker?
1: Volgens mij wel.
0: Gods kleren, wat lekker. Hey, Devin to Death hier vanavond, vanmiddag in de uitzending. Het voelt als avond. En iets is heel erg aan het zoomen, hoor ik.
1: Ja, ik hoor ook een hele harde zoom in mijn oren.
0: Maar is het erbij? Is het? Ik weet het niet. Wacht.
1: Nou, we gaan het vanzelf merken.
0: Ja, we gaan gewoon even wat... bingo, het was mijn oplader, sorry. iets over vijf op donderdagmiddag. Dat betekent live en puur hier rechtstreeks vanuit de woonkamer van Studio Jotem. En we hebben weer lekker een band erbij. En
1: ja,
0: wat voor?
1: En ben ik echt heel erg blij mee.
0: Ja, nee, zeker. En ze hebben natuurlijk ook een hele berg aan muziek meegenomen. En ik word er ook heel erg blij van.
1: Ja, maar de eerste die komt van jou vandaan.
0: De eerste komt van mij vandaan. Oh ja, inderdaad. Maar ik had het gewoon eventjes überhaupt over de lijst die we vandaag allemaal hebben. Want dat smullen.
1: Ik ben er ook heel erg gelukkig van.
0: Daarom. En de band die komt ook nog terug voor 3 sets. En wat praatjes tussendoor. Maar inderdaad, we gaan meteen aftrappen met een gloednieuwe release van een Nederlandse band. Uit Zeeland om precies te zijn. Ik heb ze een paar weken geleden zelfs nog gezien in Alkmaar.
1: Oh.
0: Dit is Inherited met het nummer Inherited.

0: Ja, dat was Inherited and Inherited, waar ze echt een flink statement neerzetten met een onwijs vet nummer. En de heren van Death and to Death hebben net ook even een goed statement neerzetten door onze uitzending op een hele vette manier te openen. Thanks heren daarvoor.
1: Yes.
0: Maar voor de luisteraars thuis, kunnen jullie even voorstellen zodat ze ook weten wie er überhaupt bij ons in de studio zijn vandaag?
2: What's up, it's Death and to Death. Ik ben Arend, vocalist.
3: Dylan, gitarist.
4: Ik ben Jim, de drummer.
5: Ik ben Olaf, de bassist.
6: Ik ben Pieter, gitarist.
2: Wij zijn een hardcore band uit Leeuwarden.
0: Helemaal uit het hoge noorden. En
2: yes.
0: Eindelijk komt er weer echt een hele hub samen qua muziek.
2: Zeker, dikke shout-out naar Inherited trouwens. Wat een banger.
0: Ja, dat doen ze echt goed inderdaad. Maar jullie ook. En kunnen jullie heel eventjes kort iets vertellen over hoe jullie bij elkaar gekomen zijn en wat jullie heeft gedreven om deze muziek te maken?
5: Nou, het was eerst zo dat ik met Dylan in een band Cletus zat. En toen hadden we heel lang geen drummer en toen hadden we niks te doen. En toen zeiden we van, hey, we willen ook nog steeds een hardcore project doen. Dus toen werd het een soort van side project tijdens corona. En toen gingen we eerst een beetje nummers schrijven. En toen uiteindelijk kwam Jim er vrij snel bij, onze drummer.
3: En toen ik ken Jim van een ander project. En toen zei ik, Jim, kom met ons drummen. Maar hij wilde niet Cletus drummen. Dus toen werd het...
4: te moeilijk.
5: Ja, toen hadden we al een paar vocalisten geprobeerd. Niemand kwam opdagen en met eentje werkte het niet echt. En toen uiteindelijk hebben we Arend gevraagd en toen zijn we serieus dingen gaan doen, omdat we eind 2023 zeiden van nu gaan we er wel echt iets serieus mee doen. Dat.
0: En sindsdien hebben jullie al best wel wat gedaan, want jullie hebben al op Jera gestaan. Jullie hebben al een paar hele andere vette shows gedaan. Dus ja, ik ben heel erg blij met hetgeen wat jullie in het Nederlandse landschap weten mee te brengen in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: En jullie gaan straks voor ons in ieder geval 3 volledige sets spelen. Waar volgens mij ook nog een hele leuke verrassing aan zit te komen voor ons en voor iedereen thuis.
2: Oeh.
0: Maar daar gaan we het straks over hebben. Want jullie hebben een hele vette lijst meegenomen wat Jelle net al noemde. En onder andere Lifesick zit ertussen. Een band die waar we de eer hebben gehad om ze een keertje te mogen interviewen. Hele toffe gasten uit Denemarken. Ook onwijs vet hoe ze on stage staan. En ik denk dat we maar moeten gaan luisteren. Is in ieder geval idolizing.
4: En let op die eerste riff vooral.
2: Zo vies.

Ja, Leipzig, die knalt er eventjes lekker in met Idolizing Crooks. Wat een lekkere band en wat een lekker nummer. En wat nog ook een lekkere band is, en dan zelfs van Nederlandse bodem, staan ze weer op het podium hier bij ons. Dit is Definite to Death.

0: Ja, maar zijn we al aan de eerste set van Devon to Dead gekomen. En wat een onwijs vette set hebben ze weten neer te zetten, zeg. Zo, de tandjes.
1: Ah, lekker.
0: Ik ben heel erg blij hiermee in ieder geval. En gelukkig komen ze straks nog voor twee volledige sets nog bij ons terug.
1: Wishful thinking.
0: Ja, zeker wishful thinking inderdaad. En zometeen babbelen we ook nog eventjes verder met ze. King Distortion. Ja, en zoals gezegd, babbelen we gelijk nog eventjes verder met ze. En we hebben vlak voordat we naar de boodschappen moeten, zometeen ook nog eventjes een heel vet nummer. Wat Jelle vorige week ook in de lijst gezet. Maar daar zometeen over meer. Want heren, jullie hebben net een hele lekkere set weten te spelen. En jullie hebben ook een enorme bak aan live ervaring. Ondanks dat jullie pas eigenlijk sinds 2023 bezig zijn. Wat is tot nu toe jullie meest favoriete show geweest waar jullie hebben gestaan?
2: Dat verschilt echt enorm voor mij. Ik weet nog dat we in Groningen hebben gespeeld en Vera. Vera vind ik een hele coole venue zelf. We stonden daar gewoon in een kelder. Het was super heet. Er allemaal vrienden van mij daar die ook gewoon de teksten voor de eerste keer meeblerden. Dus dat was voor mij wel een heel mooi moment. Maar ja, het verschilt echt. We hebben in Tsjechië gespeeld op Fight Fest. Vond ik ook een hele toffe.
3: Mag ik daar iets over vertellen?
2: Natuurlijk mag dat.
3: Nice. Wij waren in Tsjechië met z'n allen. Vet leuk, vet gezellig. Wij zochten iets om te eten, dus we gingen daar de stad even in.
2: Oh ja.
3: Hadden we een pizzatentje gevonden. En ze waren al aan het sluiten, leek het wel. En we voelden ons een beetje bezwaard van, hebben ze nog wel zin in ons? Ze willen ze ons nog wel hebben? Maar wij gewoon naar binnen even vragen van, hey, hebben jullie nog pizza's? En het was wel even moeilijk, we hadden niet zoveel keuze meer, maar ze hadden wel een plekje voor ons. Gaan we er zitten, we krijgen echt de beste pizza's ooit. En uiteindelijk draaien ze ineens super hard gewoon over de restaurantspeakers. Goedelaks.
2: Oh, helemaal stuk. Ik dacht ook dat vrienden van ons dat gewoon op een box hadden aangezet. Dus ik weet nog dat ik vet boos soort van opstond van, yo, doe die speaker nou even uit, man. Het was al volgens mij moeilijk dat we hier mochten eten.
4: Vond de oude man niet chill. De oude man vond het niet chill. Nee, die oude tijden nog van voor de val van de muur had meegemaakt. Die was het er niet mee eens met al dat gedonder.
5: Ja. Ook lekker goedelaks tijdens je eten.
2: Dan waren het gewoon de lui van het restaurant. Die hadden dat gewoon op de speakers opgezet. Die dachten, oh, dit zijn vast metalheads.
4: Tsjechische trots, hè?
2: Ja, zeker. Ja,
5: when in Czech. Dus ja. Nee, dat vind ik een hele mooie inderdaad. En Hanne zei het net al, net voor de boodschappen nog eventjes een nieuwe release die ik eigenlijk vorige week mee had. Maar geniet ervan, dit is Words of Contempt met de goede vraag, who put the peanut butter in the fridge?
2: Let's go.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
10: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
11: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
12: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
11: Rand? Nee.
12: Fair enough.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
7: Ontdek Preston Palace. Het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Dit is Kink Distortion.

0: Ja, er is zeker een heleboel aan de hand. Want Pinkpop is alweer begonnen. Niet op Pinksteren, zoals je zou verwachten. Maar vandaag eerst avond en zaterdag kan je dan nog genieten van Hang Youth. Als een van de weinige ook nog wel wat hardere bands die er staat.
1: Ja, en ik vind het nog steeds een bijzonder iets dat het niet tegelijk valt meer met Pinksteren. Zo, ik ben even afgeleid hier door een...
0: Sorry.
1: Je wordt wel met kabels gegoogeld hier zo.
0: Ja.
1: Nee,
0: dus genoeg andere leuke dingetjes om te zien. Maar qua harde band valt het een beetje tegen.
1: Ja, daarvoor kunnen we gelukkig nog een hoop andere festivals terecht.
0: Dat
1: maar...
0: is zeker waar. Dan komen we straks nog wel eventjes. Want we zijn nu nog hier aan tafel weer met de heren van Death Until Death. Even de open deur om maar in te trappen. Wat zijn een beetje jullie voorbeelden qua bands? We hebben natuurlijk een aantal in de lijst staan die ik ook al wel qua geluid goed kan linken.
2: Nils, Incendiary, End, Hauser,
3: Slayer.
2: Pantera.
3: Verschilt toch al wat, ja.
0: Maar dat op zich ook wel weer lekker inderdaad. Want,
4: Blink 182, dat soort bands.
0: Oh, dat is heel belangrijk.
3: Have Heart.
0: Kijk.
5: Lamb of God.
3: Converge.
5: Lamb of God.
0: Godsam, we gaan alle kanten op. Nog iemand ska erbij? Of,
3: Zeker geen ska.
0: Ook hartstikke leuk. Maar hoe gaat het een beetje met jullie schrijfproces dan? Want is het gewoon één iemand die vooral de spullen schrijft? Of, de mic wordt nu heel tactisch al aan één iemand gegeven.
5: Qua riffs en dergelijke zijn Olaf en ik vooral verantwoordelijk over het algemeen. Mm-hmm. Dat eerste album van ons is echt een mengelmoes van samen riffjes schrijven, niet te moeilijk, flesje bier erbij en gewoon verstand op nul en maar gewoon gaan. Mm-hmm. Dat kun je ook wel een beetje terug horen aan de simpliciteit die er ook in zit. En gewoon riffjes aan elkaar geplakt eigenlijk. Korte nummertjes. De Top Dog is daar dan weer wat verder in gegaan. Als in iets meer over nagedacht. Ook qua sound. Mm-hmm. Maar welke kant willen we op? Qua riffjes. En die eerste plaat was ook al geschreven. Instrumentaal. Voordat überhaupt Jim... iets te zeggen had in de band, qua drums.
4: Toen was ik er nog niet eens bij, toch?
5: Nee, meeste nummers waren al qua riffs geschreven. Ja. En Arend die was nog helemaal niet in de picture. Dus Arend die moest toen ook in een hele korte tijd alle lyrics nog even snel schrijven. Want we moesten een album uitbrengen. En bij Top Dog, onze losse single die daarna kwam, is dat dus anders gegaan. Waren wel lyrics en dat schrijfproces meer gezamenlijk gegaan. En daarna de EP Malefactor zijn heel veel riffs die van mij gekomen zijn. Met heel veel input van Olaf. Ook wel riffs van Olaf die daar weer bij zitten, samen zitten. Olaf die dan weer kritiek op het arrangement leverde. Dat ik dat weer toepaste. En dan weer de riffs wat aanpaste. En Arend die daar dan weer zijn zegje overheen deed. En ook letterlijk zijn vocals overheen deed. En die laatste dubbelsingle die we hebben uitgebracht. Now I'm at the Flash en Concrete Cracks. Zijn echt full-on Olaf riffs.
2: Met een paar riffjes van Arend.
5: Met een paar riffjes van Arend, inderdaad. Ja. Ja, heel af en toe dan doet Arend nog wel eens wat simpele riffjes. En dan kunnen we die erbij doen.
6: Ik moet ook wel zeggen dat het eerste album voelde ook wel een beetje als een soort van rite of passage. Zo van, we hebben 2 maanden. Welkom, leuk dat je er bent. Schrijf maar wat. En
0: een succes ermee.
6: Ja.
1: En dat is heel goed uitgekomen in ieder geval.
0: Dat sowieso inderdaad. Een van de dingen die volgens mij net ook genoemd werd, Slayer, is een van de voorbeeldbands. En die stond ook in jullie lijst, die jullie hebben doorgestuurd. Dit is Killing Fields.

0: Kink.
1: Ja, en dat was net Slayer met Killing Fields. En ondertussen staan de heren van Death to Death alweer klaar voor de tweede volledige set. Ga er goed voor zitten, want hier zijn ze.

0: Shout-out naar Curselifter.
1: Zo. Hè, lekker. Ik word hier blij van.
2: Ik ook. En gelukkig kom straks nog terug voor een hele derde set.
1: Ja, zeker wel. Maar dit is toch een heerlijke manier om gewoon alvast even naar het weekend toe te kijken.
2: Oh, dat sowieso.
1: Oh, sommige mensen die werken wel op vrijdag.
2: Ja, ik dus.
1: Maar dat moet ook gebeuren. Maar hierdoor krijg je weer eventjes frisse zin, frisse moed om nog even die laatste dag door te knallen.
2: Oh, dat zeer zeker.
1: En
2: inderdaad.
1: Dan lekker het weekend in en dan kunnen we ook weer vooruitkijken naar een aantal festivaldingetjes. Dus. Maar goed, daarover straks nog meer. Want de band die had zelf ook een goed gevulde lijst met verzoeknummers meegenomen. Waaronder ook Nederlandse band, namelijk Hazer in Harmony.

0: ook al zo'n lekkere band, Hasser, met In Harmony net. En heren, ja, jullie hebben zometeen in ieder geval nog gelukkig een hele volledige set te gaan voor ons. En daar kijken we heel erg naar uit. Wat staat voor jullie de komende tijd te wachten? Wat gaan jullie doen? Wat zijn jullie plannen voor de zomer?
1: Nou, we gaan naar Slovenië.
2: Dominator.
1: Daar hebben we nog een show. Daar hebben we heel erg veel zin in. We hebben op 4 juli spelen we nog op, het heet SOA, Sierhuizen Open Air. Dat is in Friesland, dat is een festival, metal festival. En we spelen op 5 juli in het voorprogramma van Agnostic Front in Baruch Rotterdam. En daar hebben we ook heel veel zin in.
2: Heel vervelend.
1: En ja, volgens mij verderop in de zomer. Ik weet het niet precies. Ik weet het nooit precies. Dat moet onze boeken maar zeggen.
3: Sian Bellevin.
1: Ja.
0: Nee, maar dat betekent in ieder geval dat er een behoorlijk vette zomer voor jullie aan zit te komen. En hoe zijn jullie überhaupt in Slovenië terechtgekomen? Wat is daar het verhaal achter?
2: Met de auto.
0: Ja, gewoon.
4: Nou, vorig jaar was ik invalgitarist bij Insurrection. Pieter, onze live gitarist, is de bassist en zanger van de band Insurrection uit Friesland. Ze hadden een invalgitarist nodig. Ik viel bij hun in. Zij zeggen, wij spelen in Slovenië. Ga je mee? Ik zeg, ja, dat doe ik. Dus van tevoren werd ook gezegd, oh trouwens, je kan daar een merchpakketje inleveren, cd-pakketje, je inschrijven en wie weet word je uitgekozen voor volgend jaar.
3: Dat doen ze daar wel vaker dus, inderdaad, met festivals.
4: Dat doen ze daar inderdaad, dat is best wel vet. Je moet daar aanwezig zijn, fysiek, om iets in te leveren. En dan checken ze alles en iedereen die ze binnenkrijgen en dan gaan ze een paar bands boeken daarvan.
5: Dank je Dylan.
4: Dus dank je Insurrection.
0: Lekker bezig.
3: Ja, goed bezig inderdaad en een leuke plek om ook te spelen. We gaan weer eventjes door met een van jullie verzoeknummertjes. Eentje die mij ook al meteen aansprak. Die Yosemite in Black met Kitsch. En check hem vooral ook op YouTube.

0: dat was Kish van Yosemite in Black. En ondertussen... Ja, dat was eventjes het sweepje wat er tussendoor kwam. Maar heren, ik neem aan dat jullie ook het een en ander aan merch hebben. Maar ik ben benieuwd, als jullie nu ter plekke een nieuw merch item zouden mogen bedenken, wat jullie zouden willen toevoegen. Het mag zo gek zijn als jullie maar willen. Wat zouden jullie dan als merch willen hebben om weg te kunnen geven?
1: Sokken. Hooligan sjaaltjes.
2: Mooi petje.
3: Bodywarmer.
4: Jullie zeggen echt al het neet al gewoon, al het vette. Ik heb geen idee.
5: Waarom geen oordoppen?
1: Talkbacks.
4: Ja, ja.
1: Death and to death, hè?
4: Ja,
1: snel uit, dan ga je gewoon dood.
4: Windbreakers. Windbreakers.
5: Yo. Oeh, dat, die oldschool windbreakers.
4: Dat zou ik vet vinden.
1: Ik kan ook gewoon Olaf verkopen.
4: Olaf verkopen. Maar dan heb je geen richtjes meer.
1: Die willen we niet kwijt, man.
0: Hey, maar dat betekent dat we wellicht in de toekomst andere merch items kunnen gaan verwachten.
5: Nee, een andere gitarist.
4: Bassist.
5: Oh, bassist, sorry.
0: Ik denk, de rest gaan we straks vandaag bespreken. We gaan heel erg gauw door voordat we naar de boodschappen moeten. Er staat nog één nummer van jullie in en dat is Rotten Sound met The Effects. If we can't live in peace, then let's die in peace.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
5: Hola, ¿dónde está mi casa?
4: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
5: Paella, paella.
4: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
5: Buenas noches.
4: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
8: De beste plek voor jou, NVM.
9: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
10: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
11: Hebbes.
12: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
15: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Ja, dat was net Canvas met Why I Hate. Een van de bands hier op Jera staan, waar wij lekker volgende week gewoon vol overgave onze ridershows mogen gaan maken. En daar kijk ik echt zo ontzettend naar uit.
2: Ja, nee, over precies een week dan hebben we de eerste opname er al op zitten.
1: Ja, en dan horen jullie ons letterlijk na de uitzending volgende week, kunnen jullie ons gelijk op Jera horen.
2: Oeh, het wordt volle bak aan live en puur op King Distortion volgende week.
1: Zeker. Hey, en het is natuurlijk ook weer even tijd voor mijn weetje van de week. En ik heb net heel even gecheckt hoe oud de band eigenlijk is qua leeftijd, qua bandleden. En voor een deel van de bandleden gaat dit langzaamaan al gelden. En voor een deel nog niet.
2: Oh god.
1: Voor ons geldt het al helaas wel al even een tijdje.
2: Terugtrekkende haarlijn?
1: Ik denk niet dat ik daar heel erg last van heb. Maar waar het over gaat. Het festivalseizoen is natuurlijk echt lekker in volle gang. En ook op Jera, waar wij volgende week staan, is een hele vette camping aanwezig, wat vol gezelligheid is. En een aantal van de mensen die op festivals komen, die kiezen nog steeds heel erg bewust voor de campings. En dat met goede reden, omdat ik zie Jelly hiernaast mij nee schudden. Maar die kiezen ervoor om nog wel lekker naar de camping te gaan, omdat het gewoon de volledige festivalervaring is. 24 uur lang volledig ondergedompeld erin zijn en gewoon lekker doorgaan. Maar er is een onderzoek gedaan waar naar voren komt dat er een sweet spot zit tussen het moment dat je uiteindelijk toch maar niet meer kiest voor die camping en gaat voor een beetje luxe, een lekker bedje, fijne hotelkamer of eventueel een centerparks huisje waar je iets meer rust hebt. En dat kantelpunt zit ongeveer vanaf een jaar of 32, 33. Omdat je dan meestal een vaste baan hebt, net wat meer te besteden hebt. En je hebt wat meer aan je nachtrust. Omdat je vaak een kater beleeft als 2 dagen in plaats van 1 dag. En die rug, ja, dat wordt toch wel een dingetje.
2: Ik heb nu al last van mijn rug.
1: Dat doe je goed, Jelle. Ja. Goede voorbereiding.
2: God.
1: En dus de sweet spot zit ergens tussen de 32 en 34. En dan is het tijd voor een hotel.
2: Ja, wij doen gewoon lekker een B&B'tje volgende week.
1: Ik heb een luxe hotelkamer voor mezelf geboekt.
2: Goed bezig.
1: Mijn eigen verjaardagscadeautje is dat.
2: Ja, nou, feestje bij jou.
1: Jullie zijn van harte welkom allemaal. Denk ik.
2: Jullie horen het, luisteraars. Jullie krijgen straks de details van het hotel van Hanne en de kamer.
1: En voor nu...
2: Hanne zorgt voor taart.
1: Ja, hey, kom op. Het is mijn verjaardag. Dit keer ga ik een keertje niks doen. We gaan door naar het volgende. Maar nu zit ik even te twijfelen of dit ook hier was of dat we iets anders erin hadden gegooid.
2: Nee, dit is Hyperfest.
1: Ah, ja.
2: Een band die ik de laatste tijd meerdere keren bij mij langs zie en hoor komen. Dit is False Reality met Mirror.

0: Ja, Mirrors van False Reality op Hyperfest te zien. En straks ook nog even een ander plaatje van Hyperfest. Maar dat houden we nog eventjes in het midden welke dat gaat zijn. Want heren, jullie sloten net af het vorige setje met Gnawing at the Flesh. En dat is een van de nummers van jullie laatste release.
1: Klopt.
0: Die begin mei uit is gekomen.
1: Midden mei, 16 mei.
2: Ja, 16
0: mei. Kijk, 16 mei, top. En die is best wel anders dan... Nee, we hadden het straks even over dat de eerste plaat was echt veel korte nummers. Maar dit zijn twee nummers waarvan eentje, Concrete Cracks, dik 7 minuten duurt. Is dat gewoon alles wat jullie eigenlijk allemaal als losse nummers wilden doen? Gewoon bij elkaar?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, kijk, dat is echt hoe het schrijfproces eerst ging. Dat we heel veel dingen bij elkaar plakten en dat we dachten, oh, dit en dat werkte daar niet van. Alleen, maar later zijn we echt, zoals we al zeiden, meer gaan nadenken over onze nummers. Maar het feit dat we zo'n lang nummer hebben, ik weet niet, het kwam voort uit nummers zoals They Come Crawling Back van Nails. Hele lange, logge slowburners. Het is gewoon een ode aan de slowburner. Want het is tegenwoordig... Jim zei iets heel vets. TikTok, hardcore. Heel veel riffs achter elkaar, heel snel. Maar als je wegloopt van de show, herinner je je dan nog een riff?
3: Mm-hmm.
1: Nee, niet zo vaak. En dat is een ervaring. Dat is heel vet. Ik vind dat zelf ook vet. Maar ik vind slowburners ook vet, waarbij heel veel wordt opgebouwd. En het uiteindelijk... gevoelsmatig een beetje onder je huid gaat zitten. En dat is wat Concrete Cracks is. Ode aan de slowburner. Neem ook eens de tijd, band, voor nummers en riffjes om ze te laten ademen.
0: Ja, dat vind ik een goed statement, inderdaad. Ja. En spelen jullie hem ook wel eens live?
1: We hebben hem nu 2 keer live gespeeld. We hebben hem niet in deze setlist opgenomen, omdat het zo'n lang nummer is. En ook, misschien ging dat alleen over de verzoekjes, maar het is gewoon een te lang nummer. Misschien...
3: Of dus jullie ook komen volgend jaar een keer terug en nemen hem dan mee als één volledig set.
0: Ja, dat
2: ook gewoon. En zo kunnen we meer spelen op deze manier ook.
0: Ja, dat is ook wel weer zo inderdaad. Ja, want jullie mogen zo alweer. Maar niet voordat we nog één van jullie verzoeknummers erin hebben gedaan. Dit is Love Let Me Die van Ant.
1: Yes.

Ja, en voor het laatste setje helaas staan ze al toch wel weer klaar. En volgens mij beginnen ze met een hartstikke lekker speciaaltje. Dus hier zijn ze weer, Death to Death.

0: wij zijn wel weer aan het einde van de sets van Devon to Dead gekomen. En
1: ik
0: wat
1: wil
0: was
1: meer.
0: Dit? Ik wil ook meer. Heel erg graag zelfs. Dus wat mij betreft komt lekker volgend jaar nog een keertje terug bij ons. Maar nu gaan we heel snel door naar het volgende nummer. Want we lopen een klein beetje uit de tijd. Die is niet van Nils met Savage Intolerance. MUZIEK

Ja, Nails. Oh, wat een band is dat toch? Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, wat ook toch, waar ik ook een klein beetje zelf trots op ben. Ik heb iets van een half jaar geleden heb ik de band Voetbalhead meegenomen. Mm-hmm. En toen al gezegd van, nou, dit kan nog wel eens wat zijn wat je gewoon komende zomer meerdere keren langs gaat zien komen. En inderdaad, ze staan op Iberfest. En ze staan dus ook gewoon, kwam ik ineens achter, in Eindhoven in Café de Jack. Volgende week vrijdag 3 juli samen met het Nederlandse B-Line. En dat wordt denk ik ook wel een leuk feestje. Ik kan er zelf helaas niet bij zijn, maar hier is in ieder geval Voetbalhead met Used to Be.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: 1 jongen. 2 eieren. 100 gram bakmeelboter en suiker. Een halve theelepel vanille-extract en 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Dit is Kink Distortion.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden onderwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band bij me, ja, die ik al sinds hun oprichting in 2012 echt wel volg en ook hoge ogen scoort bij mij. Dit heeft deels mee te maken dat een aantal leden ook in een aantal andere hele vette bands zitten of zaten. Ik noem bijvoorbeeld de zanger die vanuit Municipal Waste komt en de drummer die vroeger een aantal geniale albums van Darkest Hour heeft ingedrumd. En ja, hierbij kan je de band dan ook best wel bestempelen als een soort van crossover thrash supergroep. Want ja, die leden hebben echt al een bak en ervaring in menig andere band mee. En het is al een tijdje erg stil geweest rondom de band. Vooral nadat ze in 2020 de bassist uit de band hebben gezet vanwege vermeend seksueel overschrijdend gedrag. Ja, en er werd verder ook niet meer live gespeeld en ook niks uitgebracht. Totdat er ineens eind vorig jaar een bericht naar buiten kwam dat er een soort van comeback show aan zat te komen. En wat blijkt nu, daar blijft het ook gewoon niet bij. Want deze zomer toeren de heren door Amerika samen met Machine Head en Killswitch Engage. Ook niet de kleinste jongens natuurlijk. En als kers op de taart werd er 9 juni nog een volledig nieuwe EP uitgebracht. Deze EP draagt de naam Demonetization en telt 6 nummers die in iets meer dan 10 minuten op je af worden gevuurd. En verwacht niet heel veel nieuws, maar gewoon wat je van de heren kan verwachten. Dikke, moshende thrash en ik vreet het op als zoete koek. Wat heerlijk. Dus maak wat ruimte voor jezelf, doe rek- en strek oefeningen en ga los. Want deze week is mijn gevonden onderwerp Iron Reagan met Turning Green.

0: Reagan. Ja, dat was Iron Reagan met Turning Green. Ondertussen sloop ik hier de studio een klein beetje.
1: Ja, lekker weer.
0: Ja, ik weet niet wat het is. Een beetje rebels vandaag.
1: Oh god, mij toch.
0: Hé, we hebben het vlak voor de reclame, we hebben het kort ook even over iets gehad wat we nog niet in de uitzending besproken. Want vorig jaar is er een klein beetje controverse rondom jullie geweest. Wat jullie volgens mij wel heel erg goed hebben weten af te ketsen. En ik ben heel erg benieuwd. Kunnen jullie er zelf iets meer over vertellen wat het is en ook waarom dit zo is gegaan? Ja, ik probeer op het plaatje.
2: Ja. Nou ja, het hele EP Malefactor. De naam zegt het al een beetje, Malefactor, van malicious, weet je wel. Het gaat heel erg over machtsmisbruik, verschillende levels, maar ook over het misbruik van vrouwen. Wat tegenwoordig je ook steeds vaker ziet en steeds veel meer hoort over. Dus onze aanpak was eigenlijk een beetje een in-your-face approach.
0: Mm-hmm.
2: Dus nou, ik snap de verwarring soms ook wel als mensen dan langs onze merchtafel lopen en denken van, oh, wat is dat nou weer voor gek plaatje? Of dat stickers van ons ergens af worden gehaald in bepaalde buurten, zeg maar. Maar we wouden het gewoon ja, een beetje in je gezicht drukken. Met ja, dat het, hoe leg je dat uit, zeg maar? Gewoon,
3: niet zo voor wegkijken.
2: Precies.
3: Zo. Dat is het hele punt erachter. Aan de ene kant verbaast het me ook weer op een bepaalde manier. Want hardcore covers, metal covers zijn altijd heel erg... luguber, morbide en nu was het ineens een ding. Maar ja, je ziet toch dat heel veel mensen begrijpen het niet. Dus die begonnen ook met Andrew Tate-typetjes te noemen en zo. Dat ze zeiden,
4: maar dat waren wel de Karins van Friesland.
3: Dat waren de Karins van Friesland. Maar het gaat erom dat er niet van wegkijken. Dit is wat er gebeurt. Er wordt ontzettend veel, ook nog bij shows, wordt er aan vrouwen gezeten, ongevraagd. Ja. Worden hele ongepaste opmerkingen worden gemaakt en handelingen. En we zijn daar echt helemaal klaar mee. En daarom hebben we het daar continu over. In ieder geval op die plaat. Corrupter gaat er specifiek over. Maar die hele plaat over machtsmisbruik en dat, ja.
0: Thanks dat jullie in ieder geval er aandacht aan besteden. En ja, de afbeelding zelf, ik vind het een... best wel een artistieke foto ook geworden. En het is inderdaad in your face. Maar jullie hebben wel echt een statement weten te maken. Waarvoor dank.
3: Ja, graag gedaan.
2: Ja, heel tuurlijk.
0: Fijn. Ja, ik denk dat we heel gauw doorgaan ook naar het volgende. Want de tijd vliegt echt voorbij
1: gaat
0: vandaag.
1: Snel, joh.
0: Ik denk dat we ook nog eventjes...
5: gaan luisteren naar een hele vette nieuwe release van Nagasame. Dit is The Grinder. Hij is gisteren uitgekomen. En is het weer een verdomd lekkere track geworden.
6: Taking a close look at what's around us. There is some sort of a harmony. It is... the harmony of overwhelming and collective murder.

0: dat was de Grindr van Nakasame. Ik ben heel erg benieuwd wat de heren verder mee gaan komen in de toekomst.
1: En ondertussen hebben we nog steeds de heren van Death and to Death hier zitten. We hebben het straks al eventjes gehad over de tourplannen en showplannen van de komende tijd. Maar ondanks dat jullie een half jaar geleden EP hebben uitgebracht en dus net ook nieuwe singles. Wordt er alweer gewerkt aan nieuw materiaal? Zijn daar al plannen voor? Of mag het nog niet gezegd worden?
2: Ja, het is niet heel, heel concreet. We zijn gewoon al een beetje dingetjes aan het bedenken en aan het verzinnen. Dat gaat bij ons vrij geleidelijk altijd. Het is nooit heel hard van nu gaan we hiermee bezig.
3: Het zit wel in je achterhoofd. Ik ben ook al wat dingetjes aan het schrijven, textueel en zo, waar ik over wil praten. Nog geen muziek gehoord.
2: Er ontstaat er al een nummertje.
4: Is er een onderwerp wat je heel erg graag naar voren wil brengen?
3: Nou ja, ik ga nu gewoon door best wel wat heen. Ik ben sinds niet heel lang gewoon helemaal sober gegaan. En alcohol en niks meer. Dus daar ga je wel even doorheen. En voel je wel wat meer geruis van buitenaf en zo. En hoe je daarmee omgaat en grenzen aangeven en zo. Dus daar ben ik nu veel mee bezig.
4: Sterk thema wel.
3: Ja, thanks.
1: Ja, succes daar ook mee. Want het is op een of andere manier nog steeds voor mensen gek als iemand zegt van nee, ik hoef geen biertje.
5: Je moest dus weten.
1: Nee, ik weet het inderdaad. Ja. Ik drink zelf wel een biertje, heel graag. Maar hoe vaak je het nog wel niet terug... Hoezo wil je geen biertje? Dat is...
3: Oh, dat moet ik ook doen. Oh, zo goed. Nee, doe maar een colaatje.
1: Ja. Het kan zo makkelijk zijn soms.
2: Nou ja, onze nieuwe dubbelsingle gaat er over vooral toch ook?
3: Zeker. Knowing at the Flash met Rosa van Curselifter.
1: Ja. Ja. Die heeft ook altijd wel goede dingen om te zeggen. Heeft zij meegeschreven aan de tekst trouwens?
3: Ja, ze heeft alles gewoon. Ik heb gezegd, schrijf wat leuks als je wil. En dit is wat ze heeft gebracht. En
1: oh, vet.
4: Zit er ook een hoop talent daar?
3: Ja, enorm. Enorm. Leuke lui ook.
1: Ja, ja, zeker.
4: Dat sowieso.
1: Ja. En we gaan ze wie weet volgend seizoen nog een keertje meekrijgen. Zou zomaar kunnen. Nee, en we gaan eventjes natuurlijk hier om de hoek. Want we hebben Halpop ook alweer over een maandje staan. Ik heb daar heel veel zin in.
4: Ik ook.
1: Om meerdere redenen. Dit is in ieder geval Belvedere met Good Grief Retreat.

0: Distortion.
1: Ja, dat was net Belvedere met Good Grief Retreat. Een van de bands die op halfpop staan, waar ik heel erg naar uitkijk. En ja, ik heb even een heel klein bruggetje nog naar iets anders. Want de band die zo meteen ook in het lijst staat, er zit een dame ook in.
2: Ja.
1: En op halfpop zijn de dames best wel goed vertegenwoordigd. En afgelopen... Nee, dat moet niet, dat zeg ik verkeerd. Komende zondag zit ik in een uitzending van een van onze collega's op Kink Distortion. Ja. En dan gaan we het hebben over de vrouwen die op Jera on Air te vinden zijn. En dan met name de vrouwen die on stage te vinden zijn. Omdat we eventjes gekeken hebben naar het percentage aan vrouwen wat er überhaupt als artiest daar staat.
2: Ja, dat is al jaren een ding.
1: Ja, en daar gaan wij het eventjes uitgebreid over hebben. En ook vooral over de positieve dingen eraan. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat on air gaat zijn. En ook leuk om eventjes een collega op die manier eventjes wat langer te spreken.
2: Ja, nee, zeker. Dat is altijd goed om te spreken en ook om te belichten.
1: Ja, dus een shout-out naar Nina van Best Hard voor een Vrouw. Gaat zeker even luisteren.
2: Yes, en ook shout-out naar Rides met Surrender Me. Want die zien we als opener op halfpop. De zondag.

0: Ja, Ride with Surrender Me. Echt een heerlijke track en een heerlijke opener voor de zondag van Haltpop.
1: Jazeker. Ik heb er zin in.
0: Ik ook echt heel veel zin in. En ja, we hebben nog eventjes een heel klein stukje van de uitzending. En heren van Devil to Dead, super fijn dat jullie hier vanavond zijn. Maar waar kunnen we jullie eigenlijk vinden buiten de uitzending? En dan bedoel ik niet jullie adres of wat dan ook.
2: Doxen.
3: Leeuwarden. Voornamelijk Leeuwarden. Nee, we zijn vooral veel bezig op Insta. Daar posten we heel veel updates en linkjes en whatever. En nieuwe shows. Dus dat is gewoon Devil to Death. Niks erop of eraan. Daar kun je ons vinden. We hebben Spotify, we hebben Bandcamp. Ja.
4: YouTube.
3: YouTube ook, ja, zeker. Nice. Gewoon onze naam intypen en daar zijn wij.
0: Top, dus we kunnen jullie in ieder geval overal vinden. En op Bandcamp zijn er ook van jullie albums en dergelijke te koop.
3: Ja.
0: Oké, nou dat is in ieder geval heel fijn. Want dat, ik vind dat iets heel erg belangrijks voor bands. Dat er in ieder geval de mogelijkheid blijft bestaan om te kunnen toeren ook daarmee.
3: Ja, tuurlijk.
0: En ja, jullie hebben al een paar shows genoemd. Maar wat is de absolute show waar mensen naartoe moeten gaan om jullie te gaan zien?
3: Ja, eigenlijk gewoon alles. Nee, ik ben heel excited voor een show in september. Met Bone Ripper en Lies. Dat is in Groningen in Simplon. Nice. Een hele toffe show. Groningen is heel erg, in mijn ervaring, punk georiënteerd. Maar de shows waar ik naartoe ga. Dus ik ben heel excited om te zien wat voor lui en hoeveel lui erop afkomen.
4: Shit gaat echt kapot, hè?
3: Ja, wordt mooi. En nou ja, zoals Olaf ook noemde, geloof ik, 4 juli, toch?
5: Staan we 4 juli is Sierhuizen Open Air. Yes. En 5 juli in Baruch, het nieuwe Baruch. Dus daar heb ik eigenlijk ook heel erg veel zin in.
2: Beelden van nieuwe Baruch zien er echt heel vet uit.
3: Heel benieuwd.
2: Ja. Ik ben er nog niet geweest. En ik hoop dat de sfeer van het oude Baruch, dat ze die ook weer in de nieuwe Baruch kunnen krijgen. Ja. Dus laat het vooral even weten.
3: En ook alle updates daarover. Insta, check het.
2: Yes.
0: Wij gaan het in ieder geval in de gaten houden. En heren, echt onwijs bedankt voor vandaag. Het was echt een eer om jullie hier bij ons te hebben.
3: Ja, bedankt dat we mochten komen. Superleuk.
0: Ja, uiteraard. En we gaan nog heel gauw door nog naar een band die ook op Jera staat. Waar ik ook heel erg naar uitkijk. En dat is Haywire. And here is Always By My Side.

0: Kink Distortion.
1: Ja, dat is Haywire Always By My Side. Band die vorig jaar twee shows heeft gegeven op Revolution Calling.
2: En beide gemist. Dus ik ga op heren, ga ik dit echt even heel hard inhalen.
1: Deze ga je ook missen. Nee.
2: Nou,
1: ik weet het niet. Nee. Ik hoop dat ik die gewoon kan zien. Ik ga denk ik niet erbij zijn. Ja, nee. Het pakt mij nog niet heel erg.
2: Nou, dan moet je vooral daar niet naartoe gaan. Nee. En wij gaan heel erg gauw naar het einde van de uitzending, waar zo meteen waar Remy's laatste kans is. Maar daarvoor Jelle, heel erg bedankt voor vanavond.
1: Ja, nee, graag gedaan natuurlijk. Jij ook weer bedankt. En natuurlijk de heren van Death to Death.
3: Wij willen jullie bedanken.
4: Ja, dank jullie wel, was super vet.
1: Super tof.
2: Heel graag gedaan.
1: Graag gedaan. Tof
2: en
1: dat
2: nog belangrijker, Jannik, echt onwijs bedankt weer voor het geluid vandaag. En Studio Jotten.
4: Dankjewel,
2: en Studio Jotten, waar onder andere Remy en Theo onderdeel van zijn. Echt onwijs bedankt dat jullie onze uitzending weer konden maken. Wij horen jullie volgende week. Of jullie horen ons volgende week weer.
1: Yes, hoi hoi. Tot hier.

0: 18+, speelbewust.
1: Ja. Echt serieus?
2: 7, 7, 7.
1: Wat een geld.
3: 18.000. Godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
0: 18+, speelbewust.
6: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lays Flat en Max, 1+1 gratis. Alle Nivea, ook 1+1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
8: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
9: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2+3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
16: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
17: Welkom

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app. Kink.
1: Vier op zaterdag 20 juni midsommar bij IKEA. Met Zweedse tradities en zomerse activiteiten. En draai aan het rad, waarbij je kans maakt op een reis voor 4 personen naar Småland in Zweden. Tot dan, IKEA. Een wereld aan ideeën.
2: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
3: Oh, daar heb je tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 5.

0: Lux voor €2,35. En AH vochtige allesreinige doekjes citrus voor maar 66 cent. Altijd laag.
1: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
4: Samen delen we Oranje.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: King. Kink Distortion. Only we can fly.

0: jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 4 dagen. Ziggo.
4: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
8: Mooi van Ethos.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
14: Welkom. Dit is Kink Distortion.

today. You today. You today. You today.

0: 70 euro? Ik loef het.
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice.
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: King Distortion.

0: Kink.
1: Wie naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas.
4: Aldi. Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.

0: 10% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Oranje fans opgelet.

0: Combilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Pakken. Anders grijp je mis.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
3: Eén man. 30 boeken. Eén kast en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie.
3: ANWB en gaan.
4: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
2: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl. En gaan. Let's
5: go. Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
6: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
7: De beste plek voor jou, NVM.
5: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift, de allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
9: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
10: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle

0: Tank.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
1: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
0: Zonnebrandcreme?
2: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar hoewel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Goedemorgen!
8: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
7: Mm.
8: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.

0: Verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
6: Praxis.
7: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
8: Een ijskoffie voor mevrouw.
7: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
6: Oranje. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Oh, daar heb je Tante Lies. Die is natuurlijk weer fanatiek op deeltjesjacht. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Huawei Fit 5 en Fit 5 Pro voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.